0: toch hey kom op als je de zag
1: pok mo bak de kaba edge chibone chimume koble bam show chukleje